geschuur van afgrond, van hut tot herberg, kom ons dromen zwart.

gordyn van Musiekbonbon skuif oop met die minuet uit Johann Stamitz se Simfonie nummer 1. Niklas Ward lei die Noordelike Kamerorkes.

Peter Jacobs het Chaminade se lied uit Brittany gespeel. Ons het ook die musiekband by ons gordijn met Paulus Nebularum, Jenkins' Imagined Oceans. Groetnis, tot volgende keer.

Môre môre Pongouse, ek was ek Sky FM. Ja, joy te dawe Maltin Edberg, dan maar jy toe ek met gaan kan ek toe radio ek Sky FM. Ek was hy, ja joy te dawe kwam met Maltin Edberg.

0: Eska
1: Yawayane.
2: Nelson Mandela ngamia tika wa tembu ngaga ke transkai ge South Africa ge Oska Provinsi. Yage semukala 18 Juli 1918 ke ngalega wa mbuzo ke omtata ngakuna. Ya deng ya gali kuna ya wa ke semukala kwesan ngayin. Ya tong gai ang wa ngoba kuka ngakita ngakitin tuen darat ngakatit kotaka ya ga ke akabunga yin wa ngkozin kulu ayiwi.
0: Eska.
1: Hayo.
3: All this we owe both to ourselves and to the peoples of the world who are so well represented here today. To my compatriots, I have no hesitation in saying that each one of us is as intimately attached to the soil of this beautiful country.
4: No, ta kurita kwa ya tema teya huwa karahima
0: eska
1: ya wayane.
5: Mama, heb jij al vroeg geschakeld naar die postbank blackcard?
6: Nog niet, ik gebruik nog mijn Sasa goldcard, hoekom?
5: Want die sperdatum is 31 augustus 2026, daarna mag die goldcard op door werk.
6: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
5: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
6: So wat het ek nodig?
5: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
6: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
5: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: tafala ma kaung ke pumulanga khuna ana khama ko ko ke otka kan he wa disau ya he wa ching ene ba ki kan khu ki ngai me ku wa ke provinsi ye chon gwe ti ke he fala ma kaung ana ko kan ku da drin der ta ka disinde gumi ina sis ta ka disinde ka disau ki wa nam ku nga yi gumi ta her si banda a district khuna ka wi ki a khamsung u wa dani ka ngausi ka he le ya su ku gi ka wana
1: Mpumalanga is in drie streke verdeel, namelijk Elanzeni, Nkangala en Gershibande. Laasgenoemde is die provincie se landboukern bekend vir graan, skaap en beesboerdery. Boere sê die uitbreking van Bek en Closure het al bedrywighede ernstig ontwrig. Hulle kritiseer die stadige uitrol van enstowwe en vra dat die provinsiale departement van landbou ook privaat veeartse aanstel om die inentingsproses te versnel. Die provinsiale bestuurder van die vleisprodusente organisasie en die laas het die provinsiale departement van landbou versoek om ook van die dienste van privaat veeartse gebruik te maak om die uitrol van die enstofdosisse te bespoedig.
2: The system where the RPO got vaccinations is very slow and the combined program with the state vets must be better organized. We've received 61,000 vaccines from the RPO side and from that 61,000, 33,500 was distributed and the cattle was vaccinated.

0: Suid-Afrikaners treur ook oor Adam se afsterwe. Huldeblyke het ingestroom van spanmaats, ondersteuners en die breër sokkergemeenskap met baie wat Adam beskryf as 'n nederige, toegewyde sportman wie se bydrae tot Suid-Afrikaanse sokker onthou sal word. Dit is wat Kaapenaars te sê gehad het.
1: I want to say thank you for treating him in so much to our family and in you. We loved him and we always supported him. But yo, this is a difficult situation at the moment, but
2: yeah. To be honest with you, there's not words can describe the Jaden as a person. He really was the rock for all of us from small child days up until the very last. He was always the one making sure everyone was okay, wanting to know how he can help, always willing to help when and wherever he can. And to put it in short terms, Jaden was my best friend.
0: Hoewel die pad vorentoe moeilik vir sy familie is, is die uitstorting van liefde en ondersteuning van vriende, ondersteuners en die breër gemeenskap 'n bewys van die blywende impak wat hy gemaak het. Hierdie verslag is saamgestel deur Yonda Magobodela en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
3: Koroko kumisie khaso ande ankate se gana tse se kanya mo gatne avasiete kam kadi khiri o korogon khwena a garakasan navike khamanwe in ta hono tibe agestis kwe ana ku tekun khwena Clermont ki ves kapsuka aka ofika khana o ngama ka programme a sikate aki khana jawo qaita ha thi yadi ngo mandata ha department e kitin trek am diseta ambunga nauka ngwe abasi kwata 4 November mka ngo khwena te go kheta ti nga o di manda kuroku a hisana te a jeling merinten borie a khagwe
4: Angola kumisi geok itegi I palapala tank a kanka o hanotsai ki mansula si ki ka hangula registrasi navi ki chong kestesi ta Clermont ki veska putgani khuna gi kumisala ufi ka ki I program ki I gani khuna moko panga kinwa rehering department ki ngama ngaba o ati tsoi hi tsoi kamka ki gala ui ngayang gala I o hongi ngayang uyi kulusu Mule ngung 4 ki November Sungkam tagi agdia hanggula kala ki plus lagi rehiring hanggula dengan ukulusum. Salin merinten ahanam king.
5: Die gemeenskap van Clermont moet byna 60 km aflê om toegang tot regeringsdienste van nasionale departemente te verkry. Terwyl die land voorberei om na die stembusse te gaan, bring die OVK sy regeringsvennote na die gemeenskappe. So in plaas daarvan om net te registreer om te stem, kan inwoners toegang kry tot dienste soos binnelandse sake of maatskaplike ontwikkeling, onder andere.
6: Die ID mense en gesaseite gewoon. Want ons beteken is gaan tot een kerry doen en dan daar regen maak.
7: Ek doe nou om keer week en toe ek nou eerst vragen bezorg en toe kom ek, want ek weet dat mense aan lang in die lijne heen en ek is nou blij, ek is nou hier so. Zodat ik mijn ID kan krijgen, bijvoorbeeld voor een kaartje. En dat is, die moet er weer om hier naartoe te komen als wat jij moet tellen dan toe gaan. En de mensen die altijd bij je mensen het, die is die super voorrecht om bij plekken uit te komen wat je ID's kan maken. Zo dat betekent voor allemaal bij je, voor wat die is vandaag.
8: Ik wil mijn ID komen vandaag, eerste ID.
5: Die OVK sê al gemeenskapsuitreikprogram is al die afgelope 3 jaar aan die gang. Provinsiale hoof Michael Hendrikse sê dit is baie suksesvol.
9: Dit is belangrik dat die OVK, as ons ons boodskap uitbring van die reg om te stem en te deelneem, om vir mense dan te wys waarvoor hulle stem en dit is die dienste. Baie van hierdie gemeenskappe het nie access vir hierdie services. Baie van ons gemeenskap moet ver ry, dan betaal hulle baie duur om by hierdie dienste uit te kom. So ons as OVK bring die dienste dan saam met ons na die gemeenskappe. Kyk, dit is baie belangrik dat vernam ons in persone wat so arm is. SASSA's hier so binnenlandse sake, soos jy sê, ons is gee die geleentheid dat persone hulle ID's kan optel en sodra hulle die ID dokument optel, is ons daar om hulle te registreer of te herregistreer ook. En dan Dit is iets wat ons vir die laaste 3 jaar in die provinsie doen. Ons gaan na gemeenskappe wat nie

0: samstama temo no tekise 55 amtako agen 50 minute ya karahwang radio xka fm skin ne te ya haya bori kusu bori jite kwa teketa ha kajete ya haya khiri khiri tikhe no jata ya kujiyo kaha kujiyo kumkarahati yafta kapunda niti jangwa te zilita mwongota xka fm seta ata teke kukleko kumta tesiko sis iri kweda mbori ya kumtama uha kamsika ha bori ku teseta ya kutek eja kukumka.
1: Hallo, wat vijf ik in 59 keer ik schrijf. M de molen, kom in beetje gang mee. In hier op boerke wiki mensulasi. Dat ik kan hier kom gek en hem gek hem is lid om hongo. Ik heb daar gekunda. Ik wil ook om het kom. Ik wil kom als aan mijn hier op boerke wiki mensen kan hier wel als is hier als aan hun mijn hier kwijt dan wit die te silam.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: leefwêreld van die gestremde. Weer warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
1: Baksteen mure, vensters toegeplak met koerantpapier.

Okkie Vermeulen, Anna-Maria Miller en Liam O'Flaherty met Highland Cathedral. Benny de Tooi, dis jou versoek wat ons neem na die pauze. Dis Sarah Brightman en Andrea Bocelli met Time to Say Goodbye.

prachtige stukkie gewijde barokmuziek door Antonio Vivaldi, Gloria in Excelsis Deo, uitgevoerd door die Monteverdi Koor. Hulle is begeleid door die Engelse barok orkest onder leiding van John Elliot Gardner. Andries van Rensburg in Kaapstad, nou is het jou beurt. Hier is Marietta's lied, wat kom uit Erich Korngold'se opera Die Toterstad, oftewel Stad van die Dood. En jy het specifiek gevra, Andries, dat het gesing moet word door Beverly Sills.

lokken mij aan. Mijn hart is tevreden, wat zit mij toegelaten. Ver weg genoeg om die mij te wild, en het ringen door mijn ziel.